0: Samen zijn schutten naar het dorp, zie jij je naar wat is niet te zaren, maar jij ook zo'n schakel bij mij. Met die moeie baan is dan niet, die kans naar Paris aan het zetten, ik was er zo.
1: Nee, ja, zo maar wat er nog op is, waarom we maar zijn, ik sta niet waarom we niet waarom we niet aan zijn. Kies het zelf op een goed plan, kom op mijn andere woorden, hij is een kamer van zijn directie van zo.
0: Maar moet ik maar dat ook hier op de zet kussen, en ik kan ook weer het kabies, en dat deed toen ik het publiek pas, maar dat man zo'n voorzaad, ik heb het gehoord, en dat we het bij de initiatie hebben, dat is een zaakgehoord, zonder dat we het hebben.

0: op dat moment zo'n disco-pakje, de disco-mapbeelden, de disco-paarden zitten daar, maar persoon op jou kunnen gaan. Zo'n papier, maar als het zijn staat, is dat aan het best was, en dat ik jullie, waarom dan, daarvoor komt dat allemaal, dat ik dan nog een aanmerking, moet wel eens aan de zijkant, dat ik allemaal eens kan.
1: Ja, ik ga nu niet even vervallen.

0: hebben niet verstaan. Als je met hem komt, dan ben je stress tegen. Maar hij is dat niet zo.
1: Staat hij? Daar zei ik op het man. Julia, die heeft niet voor ons. Nou, wie wil dat uit dat Amerika wil? Die zijn niet zwaar niet. Als je wat je koopt, als je die op het zaal, als je wat moet je maar doen. Is
0: dat een stress tegen hem? Pas er niet, die zijn zo dat je dat zien. Samen met de stakkerij voor het voetbal zijn, maar.
1: Pastorina de Panicatur s-a prăjut și mai bunit să mă trimis în general.